0: nieuws bij Radio Dendria.
1: Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Valo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
2: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
0: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Valo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
2: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
0: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijlvirus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijlvirus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

ellende bad. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen, omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een man is door de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld nadat hij in de Kattenstraat in Gerardsbergen 72 km per uur reed, in een zone 30. De man verklaarde dat hij zijn dochter snel wilde afzetten om het verkeer niet op te houden. De rechter legde een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400 op, waarvan de helft met uitstel. Als buschauffeur mag hij wel blijven rijden met de bus.
3: De Gavers in Gerardsbergen ontving deze zomer 121.000 zwemmers, 4% meer dan vorig jaar. Daarmee blijft het provinciale domein het populairste zwemdomein van Oost-Vlaanderen. De groei had nog groter kunnen zijn, want de zwemvijver moest in juli en augustus 22 dagen sluiten wegens blauwalgen. De warme zomer zorgde daarnaast voor extra bezoekers. De provincie voorzag deze zomer onder meer extra schaduwplekken en gratis zonnecrème. Grote incidenten bleven uit.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
2: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Dakwerken, Ronald, Pets on the Road, Decoratie Miseré en alle sponsors voor hun steun.
3: Dit is Radio Dendria.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De man is door de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld nadat hij in de Kattenstraat in Geraardbergen 72 km per uur reed, in een zone 30. De man verklaarde dat hij zijn dochter snel wilde afzetten om het verkeer niet op te houden. De rechter legde een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400 op, waarvan de helft met uitstel. Als buschauffeur mag hij wel blijven rijden met de bus.
3: De Gavers in Geraardsbergen ontving deze zomer 121.000 zwemmers. 4% meer dan vorig jaar. Daarmee blijft het provinciale domein het populairste zwemdomein van Oost-Vlaanderen. De groei had nog groter kunnen zijn, want de zwemvijver moest in juli en augustus 22 dagen sluiten wegens blauwalgen. De warme zomer zorgde daarnaast voor extra bezoekers. De provincie voorzag deze zomer onder meer extra schaduwplekken en gratis zonnecrème. Grote incidenten bleven uit.
4: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054-44-1750. Met dank aan Eet- en Praatcafé De Grondeling, Elektro De Roeve, Thuisverpleging Frauke en Jules Machinerie.
2: Radio Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

0: dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de 6e Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Beer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Beer het agentschap Opgroeien in. Provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht, bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: Een man is door de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld nadat hij in de Kattenstraat in Geraardsbergen 72 km per uur reed, in een zone 30. De man verklaarde dat hij zijn dochter snel wilde afzetten om het verkeer niet op te houden. De rechter legde een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400 op, waarvan de helft met uitstel. Als buschauffeur mag hij wel blijven rijden met de bus.
4: De Gavers in Geraardsbergen ontving deze zomer 121.000 zwemmers, 4% meer dan vorig jaar. Daarmee blijft het provinciale domein het populairste zwemdomein van Oost-Vlaanderen. De groei had nog groter kunnen zijn, want de zwemvijver moest in juli en augustus 22 dagen sluiten wegens blauwalgen. De warme zomer zorgde daarnaast voor extra bezoekers. De provincie voorzag deze zomer onder meer extra schaduwplekken en gratis zonnecrème. Grote incidenten bleven uit.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet en Praat.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radiodendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Sugar & Pies, Gerard Motor, One Way Express en Ark Uitvaartzorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Beer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Beer het agentschap Opgroeien in. Provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht, bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Beer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Beer het agentschap Opgroeien in. In de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht, bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Gerardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan het Karrewiel, Garage Antoine, Proman Home en Houtrealisaties Kansier.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
1: Een man is door de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld nadat hij in de Kattenstraat in Gerardsbergen 72 km per uur reed, in een zone 30. De man verklaarde dat hij zijn dochter snel wilde afzetten om het verkeer niet op te houden. De rechter legde een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400 op, waarvan de helft met uitstel. Als buschauffeur mag hij wel blijven rijden met de bus. De Gavers in Gerardsbergen ontving deze zomer 121.000 zwemmers, 4% meer dan vorig jaar. Daarmee blijft het provinciale domein het populairste zwemdomein van Oost-Vlaanderen. De groei had nog groter kunnen zijn, want de zwemvijver moest in juli en augustus 22 dagen sluiten wegens blauwalgen. De warme zomer zorgde daarnaast voor extra bezoekers. De provincie voorzag deze zomer onder meer extra schaduwplekken en gratis zonnecrème. Grote incidenten bleven uit.
3: Dit is Radio Dendria.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Beer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Beer het agentschap Opgroeien in. In de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht, bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is Radio Dendria.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Gerardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Dakwerken, Ronald, Pets on the Road, Decoratie Miseré en alle sponsors voor hun steun.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een man is door de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld nadat hij in de Kattenstraat in Geraardbergen 72 km per uur reed, in een zone 30. De man verklaarde dat hij zijn dochter snel wilde afzetten om het verkeer niet op te houden. De rechter legde een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400 op, waarvan de helft met uitstel. Als buschauffeur mag hij wel blijven rijden met de bus.
3: De Gavers in Geraardsbergen ontving deze zomer 121.000 zwemmers, 4% meer dan vorig jaar. Daarmee blijft het provinciale domein het populairste zwemdomein van Oost-Vlaanderen. De groei had nog groter kunnen zijn, want de zwemvijver moest in juli en augustus 22 dagen sluiten wegens blauwalgen. De warme zomer zorgde daarnaast voor extra bezoekers. De provincie voorzag deze zomer onder meer extra schaduwplekken en gratis zonnecrème. Grote incidenten bleven uit.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de 6e Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans scandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaard. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Man is door de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld nadat hij in de Kattenstraat in Geraardsbergen 72 km per uur reed, in een zone 30. De man verklaarde dat hij zijn dochter snel wilde afzetten om het verkeer niet op te houden. De rechter legde een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400 op, waarvan de helft met uitstel. Als buschauffeur mag hij wel blijven rijden met de bus.
3: De Gavers in Geraardsbergen ontving deze zomer 121.000 zwemmers, 4% meer dan vorig jaar. Daarmee blijft het provinciale domein het populairste zwemdomein van Oost-Vlaanderen. De groei had nog groter kunnen zijn, want de zwemvijver moest in juli en augustus 22 dagen sluiten wegens blauwalgen. De warme zomer zorgde daarnaast voor extra bezoekers. De provincie voorzag deze zomer onder meer extra schaduwplekken en gratis zonnecrème. Grote incidenten bleven uit. Yeah.

0: erfenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Eet- en Praatcafé De Grondeling, Electro de Roeve, Thuisverpleging Frauke en Jules Machinerie.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaard. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
6: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

komt uit 2005, dat is 21 om precies te zijn, deze Suavemente van Paul Kles. Een hele goede avond en welkom in de zaterdagavondshow. De eerste zaterdagavondshow van de septembermaand, want we zijn zaterdag 5 september. En tot 20 uur zijn we samen met straks rond 19:30 de weerupdate natuurlijk. En verder kijken we naar wat bekende jaren van vandaag, 5 september, maar ook morgen zondag 6 september. En we gaan er al meteen invliegen met een bekende jaren bij ons in Vlaanderen. Want Emily Starr, wel, die is jarig vandaag. Die is geboren op 5 september 1957. Wil zeggen dat ze Soixante-neuf wordt, als we het in het Frans zouden zeggen. 69, Emily Starr in 81 met Samson. Goeie avond.

Niet zoals die Judy Boucher Can Be With You Tonight ben ik wel bij jullie vanavond tot 8 uur in deze zaterdagavondshow. Dit kwam uit 1986 en net daarvoor nog was er Samson van Emily Starr vandaag 69 geworden. En zij nam in 81 trouwens met dit nummer Samson deel aan het Eurovisie Songfestival. En ik moet ook nog een dankwoord sturen in de richting van Björn Huwaard. Die was er de afgelopen 2 uurtjes, was ik net even vergeten. Maar dat wordt me onwaarschijnlijk wel vergeven. Björn, dankjewel man. Wilt u aan u 91 met Rock'n'Roll in mijn hart. Nooit.

0: yourselves out to the one I love.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: Een man is door de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld nadat hij in de Kattenstraat in Geraardbergen 72 km per uur reed, in een zone 30. De man verklaarde dat hij zijn dochter snel wilde afzetten om het verkeer niet op te houden. De rechter legde een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400 op, waarvan de helft met uitstel. Als buschauffeur mag hij wel blijven rijden met de bus.
4: De Gavers in Geraardsbergen ontving deze zomer 121.000 zwemmers, 4% meer dan vorig jaar. Daarmee blijft het provinciale domein het populairste zwemdomein van Oost-Vlaanderen. De groei had nog groter kunnen zijn, want de zwemvijver moest in juli en augustus 22 dagen sluiten wegens blauwalgen. De warme zomer zorgde daarnaast voor extra bezoekers. De provincie voorzag deze zomer onder meer extra schaduwplekken en gratis zonnecrème. Grote incidenten bleven uit.
5: Dit is Radio Dendria, Jampie van Vlaanderen.

1964 voor deze Dendria-klassieker van The Beatles, The Fab Four and I Want to Hold Your Hand. Net voor de reclame nog was er Jan en Spoon uit 94 met Find Me. Ondertussen zijn we weer toegekomen aan een bekende jarige, een man die er vandaag 80 zou geworden zijn, want geboren op 5 september 1946 en een muziekfan, als ik zeg overleden op 24 november 91, dan weten ze het meteen dat ik het heb over de frontman van Queen, Freddie Mercury. Die zou vandaag 80 jaar geworden zijn. En dat kunnen we natuurlijk niet laten voorbijgaan zonder daar even aandacht aan te schenken. Met deze hit uit 81 van Queen samen met David Bowie, Under Pressure.

In het begin van de 90s scoorde ze wel een paar hitjes. Hè. Alana Miles, ik denk dat dit haar bekendste is geworden. De Black Velvet en daarvoor nog Queen en David Bowie in 81 Under Pressure. De reclame die zit er zo weer aan te komen. We gaan er eens een drieluikje in gooien. Dat doen we met Sting nog voor de reclame. Love is a Seventh Wave. En na de reclame dan is er Alice DJ uit het jaar 2000. De Nillies met The Lonely One. En dit is nog een bekend jaar. We gaan naar 1977 terug voor de Year of the Cat. Want Al Stewart, die is vandaag jarig, wordt er 81. Want geboren op 5 september 1900.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
2: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria. Champie van Vlaanderen.

uitwisseling tussen de 90s en de 90s. En dat merk je dan wel uit het jaar 2000. Deze Alice DJ op zaterdagavond 5 september hier bij Dendria met The Lonely One. Waar het ondertussen al ruim 6:15 is geworden. Het eerste uurtje zit er al bijna op van deze zaterdagavondshow. We gaan nog even naar de Noorderburen voor een acteur en singer-songwriter die ook vandaag jarig is en er 62 wordt. Dat is Ernst Leu, want geboren 5 september 1964. In 2000.

kader van de jaren 80 aan het einde van dit eerste uurtje was dit in 87. Maxi Priest en Some Guys Have All The Luck. Eerste uurtje zit erop. Ik hoop dat u er al een beetje van genoten hebt en dat u blijft hangen om ook het tweede uurtje mee te maken. Zometeen na de wissel van 7 uur. Rond 7:30 hebben we dan onze weerupdate natuurlijk. En we kijken in het tweede uurtje naar de jarigen van morgen zondag 6 september. Dat zijn er ook wel een aantal. Deze man was zeer recent ook jarig. Billy DeVille, die deel uitmaakte van Ming DeVille toen de tijd, maar ook solo wel een paar hitjes scoorde. In 92 bijvoorbeeld.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van zeven dat de banner op haar hoofdje kreeg is er het ergst aan toe. Een kind van zeven raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van acht lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
4: Dit is Radio Dendria.
5: De Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

7:07 hier bij Dendria. Een hele fijne avond en welkom in het tweede uurtje van onze zaterdagavondshow op deze zaterdag 5 september, het eerste weekend in de septembermaand. Uit de hedendaagse hitparade was dit Sienna Spiro om aan het tweede uurtje te beginnen van de zaterdagavondshow met The Material Love. We hebben nog een paar bekende jarigen in dit tweede uurtje, want we gaan kijken naar de jarigen van morgen zondag 6 september. De weerupdate rond 7:30 natuurlijk en ook heel wat leuke muziek met de Free Mason die er straks zit aan te komen. Gilbert O'Sullivan, David Christie heb ik ook voor je mee. We hebben de Sister Sledge, Win Sutar en zoveel meer. En dit is Fleetwood Mac, 1988. En Everywhere, goeie avond, welkom bij Dendria in de zaterdagavond. Ciao.

Naar 79 was dit met Cashmere hier bij Dendria met Love's What I Want. Liefde is wat ik wil. Ja, je bestelt het niet. Het komt zomaar in je leven. Fleetwood Mac, dat was net voor die nog in 88 met de hit Everywhere. En deze man, wel, die kwam ik afgelopen zondag na de koers in Halle nog tegen. Wim Soetaar met de zomersingle

Een iets minder bekende song van The Sister Sledge was dit uit 1981. He's Just a Runaway hier bij Dendria. Daarvoor nog Wim Soutar met herinnering de huidige single. En dat bracht ons bij een eerste bekende jarige in dit tweede uurtje van onze zaterdagavondshow op deze 5 september. Morgen is Macy Gray jarig. Ze wordt er 59, want geboren 6 september 1967 in 1999 met hit I Try.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radiodendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Gerardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Sugar & Pies, Gerard Motor, One Way Express en Ark Uitvaartzorg.
3: Radio Dendria, met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Champion van Vlaanderen.

Japan, 7 jaar geleden, 2019. En de hit Only Human, net na de reclame. Daarvoor was er nog de jarige Macy Gray uit 99 met I Try. De weerupdate die gaat er zo meteen aankomen. Maar eerst nog tijd maken voor David Christie met The Saddle Up. En Pink Floyd in 79 met Another Brick in the Wall. En dat heeft dan weer te maken met een van de bandleden die morgen jarig is. Die wordt er morgen 83, want geboren 6 september 1943. George Roger Waters, we kennen hem gewoon als Roger Waters, als bandlid van Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

Met deze disco-klassieker van David Christie in 1982 settle-up zijn we ondertussen al iets meer dan halverwege in het tweede uurtje. We zitten in het laatste uurtje van deze zaterdagavondshow hier bij Radio Dendria. Net was er ook nog Pink Floyd met dan de Brick in the Wall uit 79. Maar nu tijd voor de weerupdate. Vanavond en vannacht wordt het overal licht bewolkt met soms nog enkele hoge sluierwolken. Nachtminima gaat schommelen rond een graad of 12 in Vlaanderen. De zwakke en veranderlijke wind draait stilaan naar het oosten tot het zuidoosten. Morgen zondag staat onder invloed van een hoge drukkern een uitgesproken zonnige en zachte septemberdag op het programma. Enkele ijle sluierwolken hebben nauwelijks invloed op het zonnig weerbeeld. De wind draait naar het zuidoosten en waait meestal zwak. Daardoor kan de temperatuur oplopen tot een aangename 24 graden. En maandag zet die opwarming zich aanvankelijk nog even door. Vanuit het zuidwesten wordt het warme, licht onstabiele lucht aangevoerd. De dag begint maandag vrij zonnig en het wordt zomers warm bij een maximumtemperatuur van 26 graden. Maar in de loop van de namiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking wel toe en wordt de kans op buien groter en lokaal kan daar ook een donderslag in voorkomen. De wind die waait maandag zwak tot matig uit het zuidwesten. En dan dinsdag komt de stroming definitief uit een koelere maritieme hoek. Het weer wordt wisselvalliger met een afwisseling van opklaringen en bewolkte perioden en af en toe wat neerslag. En de temperatuur die doet een duidelijke stap terug. Waar we maandag nog 26 halen, wordt het dinsdag nog 19 graden. Maar dat zijn dan weer de perfecte normale waarden voor begin september voor deze decade van het jaar. De weerupdate nalezen, dat kan je op de sociale media natuurlijk van het weerstation Pajottenland. En hier bij Dendria is het nu weer tijd voor een bekende jarige dame die er 57 wordt. Morgen, zondag 6 september, want geboren op 6 september 1969. Dus 57 jaar, 57 voor Cici Peniston, die in 91 deze hit scoorde. Finally!

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria.

jaar terug in het verleden, want het komt uit 2007, betekent 19 jaar geleden. Freemasons featuring Cida Garrett en Rain Down Love. Voor de reclame was er Gilbert O'Sullivan met Matrimony. En nog ook de jarige Cici Peniston, want het was een drieluikje. Cici Peniston uit 91 met Finally. We gaan bijna afronden, maar we blijven nog eerst even in eigen Vlaanderenland. We gaan naar 1989 met onze monsieur Samuel Volt. Je had hem in Frankrijk met Gilles Bécaud, maar wij hadden hem ook met Johnny White. Jij weet wat liefde is.

We zijn weer eens helemaal rond in deze zaterdagavondshow van zaterdag 5 september uit 92. Was dit de London Beat met You Bring On The Sun. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijn weekend van met de collega's hier bij Dendria. Vanavond wordt de non-stop opgestart natuurlijk om de nachturen door te brengen. Maar morgen staan de collega's weer klaar voor er een hele fijne zondag van te maken. Met uiteraard de muzikale wensbox met Renata. Geniet van de zaterdagavond. En wij hebben nog een laatste bekende jarige om af te ronden. Want in Nederland is Yvonne Keeley ook jarig. Geboren op 6 september 1952. Wil zeggen dat ze morgen 74 wordt. En hier samen met Scott Fitzgerald in 78. If I Had Words. Heel fijn weekend. Tot volgende week.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 410250.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 licht gewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zegen van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisia VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan het Karrewiel, Garage Antoine, Proman Home en Houtrealisaties Kansier.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

1, 2. 1, 2.

stenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn